Het over Davalon Emerson, mam lied Happy Birthday. Als dir denken zijn Geburtstag te bassen? Maar daar wordt een track extra voor je. Bis bei den Trafikiwwerblick an Norichten op der voller Stunde. Musik aus Australien von Empire of the Sun heißt We Are the People.